Het was niet die klagende minnaar, niet die klagende minnares. Ach, mijn Julia, zo slok ze. Ja, Ismael Reklip en zijn neus, Keep the Dream 2024. Let's warm it up a bit. Wie kan mij misschien zeggen die naam van die moppie die zingen in die koor? Let's warm it up a bit. Go for it, say.

is aan het trek met een volle hut gaan. Die hinders daar niet kijken op een hoek. Ik doe maar ik die haar met zijn zwart bezoek. Die haar geëind met mijn

That was Jaden Adonis en die generaalse dochter. Ek wonder wat die liedjie sing, locals hierdie jaar. So, mense, die liedjies wat hier roon gaan, die ding gaan ruk. Said, I'm gonna get you tickets worth. Section 2. You can get R1,000 for that 2 tickets. That's how great the demand is. No more. Ja, mense, ach, maar ek kan nie geloof, niemand wil die prijs weer nie. Jo, it's not Roosdien Dramat. And while it's, no, it's not. Wat sê, Ishak Adams, ek wacht lustig, Suleiman Adams. Not, nee, mense. Ek het julle vanaan, Narit my liefste, Narit Pietersen het my message gedelete vanaan. Wie anders nog? maar for that one. Kade Abrams en Ahmadias, en I thank you. Nee, meneer, zij thank me niet. Tofik Almeer, daar is niks voor jou nie. Zij is ver weg. Waar is ons nou? Wie anders nog? Toi Rijklief. Okay, he's just got, let's just read this quickly. So, Willie just presents a denim, diamond, sparkle, disco and karaoke night. Let us look, because it's not going to be a mark. There we go. This will be at St. Mark's Hall in corner of Bamford Avenue and Church Street, 7:30 till late, also on the 12th of September. Entrance is only 70 rand. Waar is het nou? Disco vibes, karaoke fun, great music, sparkle all night, good people, great times. Die ChatGPT is bizar. So, villages, 12th of September, a denim and diamonds, sparkle, disco and karaoke night, 70 rand only. And contact person is Tahir Raycliffe, 078-083-3553. 078-083-3553. Right, kijk, as ons miskien die rechte antwoord gekry het. Asje Karelse, amper, maar nog nie. Daar is ons nog. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my geliefste broer Nazim. Slamat, my Allah. Mag Allah jou vergun nog baie jare met ons en met die beste van gezondheid, inshallah, amen. En het kom van jou broer, Abdul Karim Nati Holt. Mashallah, Abdul Karim. Good to hear from you. And I'm glad that you're listening. Ik was zoek al een lekker liedje om voor Nati te spelen. Pas bij Nati. Sadia sê, wees ie wacht lustig, Marwan Coronations. Nee, Sadia, dat is weer weg. Salam te Nazim, baie slamat voor je birthday. May Allah grant you health, inshallah, safe home. And that comes from Amina. Auntie Amina, Auntie Amina. Shukra, Auntie Amina. Auntie Amina, toek voor jou, ons is allemaal leeuws. Ja, het iemand wat hier sê. So, Ihsan Jafta het my nou een naam gegee. Oké, die naam is goed, recht, ik zei, zij is dood recht. Maar ons zoek ons nou die naam van die kork. Ismail zei, ik wacht lustig, Ashraf Mohammed Continentals, no it's not. Oké, right mensen, tijd is op. We will, ons gaan hier die 2 tickets oordra naar volgende week toe. Ashraf Karas en ik ga niet van Majid. Local Sunkor? No, it's not. What will Ridwan Lawrence can but the Nazim read out the Angeliere show again? So on the 12th of September, Angeliere is having a high tea in Rondebosch at the Rondebosch Sports and Recreation Hall. Broadways will be in attendance. Tickets only 100 rand. I will send you a contact number, Ridwan Lawrence, and you can speak to Angeliere. If you wish to support Angeliere, it be your tafel arm support, as ek reg is. Okay, mense, ons, waar is ons die generaalse dochter? We're going to play now a beautiful juvenile solo from Top 6 Artscape 2026. Connor Foster en Wonderlijke Maan.

taken up Section 2 on the 17th of October, Artscape 2026. Iemand die huisoek twee tickets for Section 2 kan daar lives. Is anybody who's got, they must please just let me know and I will forward your contact number to him. Anybody, two tickets available for Section 2 kan daar over die boete. Do it still. Nou, kijk maar wat gebeurt. Er is nog bij tijd oor twee maanden. Amper twee maanden. Mensen, onze tijd is amper gelas. So, we're going to do this one very quickly. Zolang als dit boom zal bloeien, kaasje op kadelse, 7de laan.